0: Done before. Yay!
1: Okay!
0: Hij is dit verteld dat we nou anders zijn. Hij is er!
2: Koşarak gel şimdi buraya.